Als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

benauwd en wil niet vertellen dat ik de wegenwacht bepaal. Die komt dan met ne. Vies de die. Dat lukt hier om en de hond is blies. Het is mijn maat, ik ga van alles tegen zeggen. Geen mens kan er zich tussen mengen. Hij was ziek, valse loog. Ik stond er bij en dan er stond twee dagen vrij. En konden die samen genieten. Toen moest ik de pasbord bieten. Bieten.

Ik weet niet leven van de wind. En wat bliks, dat zegt Leud in het verderkie. Gelul, gezeur, dat kan toch niet? Net is de KNMI, die lijf van de wind. Storm, kakakakassa. Dat is nou verleend. Die is goed. Bonjour. Mocht iedereen zien lopen, dit ook niet lek. Hond aan de touw, fietspomp op de nek. Ja, dat ben ik. En als er de punt houden is, dan help ik u. Anders schiet mis, anders schiet

0: Ik heb een fietspomp te koop.
1: Thank you. Thank you.
0: Lou, ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken. Dat je allemaal vanavond bent blijven zitten. Ja, ik heb er wel eens anders mee te maken. Daarom treed ik ook zo graag op in gevangenis. Weet je niet? Ja, die hebben het ook allemaal zitten. Nog een versie, tot besluit, wat ik zelf heel fijner zingen. En dat is van Uli Ulu Wa'en. Jullie weten wat betekent, hè? Voor de leu die dus niet weet. Uli Ulu Wa'en, dat betekent dus als je soms dus in de zon ligt en je wil lekker broer worden, dan moet je in olie met zonnebrandolie. Anders dan verbrand je. Kijk, als je zo geleuze link, dan ben ik heel zorgzaam. Dan vraag ik van Uli Ulu Wa'en.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

wohnt Ayoglo in der Stadt. Durch das Dorf, auf das Land,

0: En dat begon om 1 uur, maar ja, dat kun je begrijpen.
1: Het gaat over 12 aan die eerste er al, hè?
0: Het gaat over 12 aan.
1: Ja, ja. Moet erop dit weten.
0: Kun je nooit weten, hè?
1: Zeker. Mist krijgt aan de weg.
0: Ja, je weet maar nooit, dat een lekker baan.
1: Daarom.
0: Het is jammer dat je het mist.
1: Daarom. Oh man, een belangrijke dag.
0: Nou, dat kwam je aan.

0: Fijn, jongens.
1: Ja. Nee, we zijn er ook zo blij mee dat we met aan de hand in.
0: Ja, ik ben de bar op verheugd, jongens. Ja. Bent er denk ik nog niet allemaal?
1: Nee, tuurlijk. Ik ben al niet te laat komt.

0: niet zo kar aan de kant langs waan.
1: Kijk dan, de kant dan op mensen, hè. Ja, maar... Hij onder de doelstad Geriaal.
0: Gewoon ben je midden naar de weg toe.
1: Ach, scheut.
0: Al niet zo kut aan de kant langs, hè.
1: Ik ben aan de knol. We doen bruggen verder gewoon erover.
0: Ik heb zo'n ekel aan de knol.
1: Ach, scheut. Man.
0: Nou ja. Uiteindelijk waren ze er allemaal. Het was een heel gekakel toen elke Nine zat. Dan de oldie hield een orakel over vroeger en zo wat. En dat zit zo waardeerde dat elke Nine er was. Hoe stand de margineerde bij het nummer van oom Kas. Graag één momentje stilte en elke Nine zweeg. Zodat elk hoorde dat oom Frits een sms'ie kreeg. Dat was even pijnlijk.
1: Maar ja.
0: Maar... Toen Rubus kleine nichtje dat vaak zo lollig was. Oh, dat is vast een berichtje van wijlen om mijn kas. Ach, het was

0: Er det så sant at det blir mer respekt til alle dommer for det dumt?
1: Kalle mann.
0: Ja, da kan vi nummer seg, men det gjør ikke fanns ikke var. Sitt du nærings med hva du. For det kan vi da ha to. Du må nummer så billig.
1: Ja.
0: Men van de glans is er alweer af, hè? Ik heb de oren geen er alweer dik af.
1: Ja, doe maar, hè. Neem nou maar in. Neem nou maar in voor de daden. Doe nou mijn daden.
0: Als dat mee ligt, gaan we weer op hoes aan.
1: Nee. Neem nog maar in, hupsakee.
0: En mijn paar heeft de jongeren ook niet weer benen aan de jaar. Niks meer.
1: Dan ben je direct een borrel in achteraan houden. Want dan ben je er niet mogelijk meer van.
0: Ja, doe.
1: Ja.
0: Dikker mee.
1: Ja. Kalm aan, nee.
0: Maar de glans is er alweer
1: in. Ja, doe maar, we weten het nog wel. Rustig aan. Iedereen kan deuren, ja.
0: Ja, iedereen kan deuren,
1: ja.
0: Daar kan ik daar niks aan doen. Dat kan mij dat gaan doen. Dan zal ik toch nog om schuld krijgen, zeker. Is dat zo, maar...
1: Rustig.
0: Hier is die de noezen al een heel gebreid verslag.

0: Och det var inte vad hon var glad med. Hon vill med den en väg mer åt Sikmos.
1: Oh.
0: Och riktigt hon vill...
1: Oh, vad goed, moet, hon vill begangen in binnen, die drukt de blouses in mijn oog.
0: Over die grote boek.
1: Oh, en een lief zeggen.
0: En een kop
1: en een
0: met een gelukbloot.
1: Oh, het was over de boeken.
0: Oh, je was helemaal nog niet goed dicht.
1: Ach, maar het was een beetje smatterig.
0: Oh.
1: Het reukte nog binnen die deur, hè. Het reukte nog binnen. Oh.
0: Oh, maar we zeggen, wil me dat lang niet in hadden, maar moet je nog weer maar heen.
1: Oh, van bed, zeg.
0: Oh, ja.
1: Trek, ik kan de mukken er nog over om, zeg. Om.
0: Ja. Geregeld in met lief in Sora water dat leggen.
1: Dat heb je in Teldi.
0: In Teldi?
1: In Teldi. Of in de washaak.
0: In de badkuip.
1: In de badkuip, ja.
0: De hele badkuip met een vlot voorraad erbij. En dan op een boeken weer.
1: Oh, dat was zo makkelijk met hoeveel ja. De boer zwang laten.
0: Ja.
1: Ja, jongens.
0: Maar ja, dat moet je ook wat doen zo'n dag.
1: Je moet trimmen.
0: Daarna ging men op het fietsie, het veld en over het loo. Want ja, dat was traditie.

0: dacht ik ook.
1: Toen ze er allemaal waren,
0: zien wij welkom allemaal. Wie neemt je met doet varen hier op door aan je knol? We zien, het is geen grappie, oes papa zee haar jong. Oes oma appie stak zich voor de pillen door de tong. Tante Jo hunkt in de baander, helemaal van de kot. Straks lig ik met mijn vader toch nog onder in de voort. Oh, hoe kun je dat nou aandoen?
1: Ach, valt je met.
0: Moment, en Hardy?
1: Ja, en Hardy, ja, bij sok.
0: Ik zo aan je knol.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Man.
1: Valt je met, ik kan zitten te doen.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, maar ja.
1: Ja hoor.
0: Wat mien hij reerde ootie? Ik ben al 90 jaar. Moet ik nog eens een bootie? Dat krijg ik toch niet klaar.
1: Om hen de buur ook hellig.
0: Om Geert zei, je bent gek. Oes man beweerde stellig. Ja, die booties bent vaak lek. Maar hoe ze tante altijd riep, jongens, allemaal stil. Wie doet nog eens wat de jongen gaat het liefste wil.
1: Oh. Zo, dat is verstandige brood in
0: en al. En daar staan Holly naar zee, ja. Dan legt de Elzer er binnen.
1: Oh.
0: Nou ja, ze gaan dan gasten toch maar dan ook direct maar.
1: Ja.
0: Het bams in de kadet, hopla, op de harde,
1: ja. Ja, hupsakee.
0: Zo, direct onder wal, ja. En beneden. Omhendig Ruup Gramietig, nou kom hier dan met die boot. Maar dat was wel wat spietig, omhendig was zo groot. De kano helde over, wie zagen het allemaal. Omhendig in poel over, kwak de ruggen links het knal. Dat een margie die met één been ook al in de kano stond. Was blieden dat het net op tien te stijgen griepen kon.

0: Tot de hals erin. Tot de hals erin.
1: Ja.
0: Wat mooi gezien. Direct foto's maken, jongen. Maar dit maken we niet meer met.
1: Gewoon foto's maken.
0: Ja. Ja.
1: Dat is mooi voor de volgende reunie.
0: Drum, drum.
1: Oh, wat ook schikker, jongens. Oh, achteraf, achteraf. Oh,
0: prachtig, prachtig.
1: Oh ja, doe maar. Het was de eerste schrik.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Heere, wordt de meeste leug geboren. Dat is het eerste wat je in het leven kring te zien. I denkt nog niet wat is mijn lot beschoren. Of wat oe mo voor oe hef mutten lien. In Berre krie ook vaak de les te rusten. En door met is het leven dan gedaan. Maar wat er in die tussentijd gebeurd is, door heeft Berre nooit een boek van Lezedan. Maar als dat alle Berre is kon spreken, och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een van oe, daar kan je prekken, zal dan ook nog niet zo'n bedje kleuren. Want zo'n Berre, dat heeft zo vele zinnen. Mooi en lelijk, wat er is passeerd. Maar wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft allang het zwiegen geleerd. Als je pas getrouwd bent, lig je vaak in Berre. Als lippel en vork zo haaks, niks is te raar. Maar later, och dan wordt het allemaal anders. Bint net banaan met een ronde rung zo tegen mekaar. Maar toch kan ik in Berre alleen niet liggen. Ik kan in Berre niet zonder mijn man. Ik heb uit me raken last van koude voeten. Die ik bij hem dan aan de zakken stekken kan. In het huwelijk speelt het Berre een grote rol. Door wat zo men geruzie goden maakt. En hij dan met mekaar terecht te kregen. Ne zuchten van verlichting vaker slaakt. Lig i in Berre op een keel te wachten. Hij was weer voort, kwam later weer in het hoes. Maar kumpen dan? Dan weet dat geest niet weten. Doet net als slaapt, bent stille als een moes. Maar als dat alle Berre is kon spreken, och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een van oe, dat kan je prekken. Zal dan ook nog niet zo'n bedje kleuren. Want zo'n Berre, dat heeft zo velle zinnen. Mooi en lelijk, wat er is passeerd. Maar wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft al lang het zwiegen geleerd.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

pak hem wel te rollen. Vannacht om 12 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Maasveld, hint heb recht aan de grup. Kijk naar de wolken en naar de beuren die langs mij trekken. De hogelstein op motorkabels smelten en bin gelijk fort. De mulden in pruzen stonden in zijn en draaiden naar schekken.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
1: Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
0: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
2: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC.
0: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Deze vlakte is zo wiet als ik zo'n keer vandoor, zo wiet. Voor mij ga je vroeg wat of dit met mij doet. Vroeg is alleen nog nog, waar is dit? Ja, ik weet het wel, zij is altijd thuis. Dit dorp is ook maar één stroot voor mij. En achter deze stroot de vlakte, eindeloos.

0: nice too. Ow.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
1: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 14:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit de fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
3: Visser houdt ze, redt ze. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
1: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

teerde melk uit met het messingcijfer 4. Tegen de achterdeur alleen versier. Maar nog blank opgescheurd.

0: Ja, dat was Eddie.
1: Ik kondig het even aan, de stoethaspelschuifel. Mijn familie zit nogal een stelletje brekenbenen en ik zet die traditie graag voort. We hebben ook in ons familiewapen een bananenschil.

Ze lacht schijnt. Waar ben je dan? En als het lacht verdwijnt, waar ben je dan? Als mijn lief verkromd is en mijn stem is verstild, als mijn hoofd verstild.

als ik drief met de wol, langs wit en langs gries. En ik vaar als een hemelschip van zilver iets, als ik zweef met de wol.

0: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
1: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten doorhebt van dit is AI.
0: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
2: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
0: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

was het niet van belang, maar ja, vooruit, nog hele dag. Mijn luige glazen op de toog, ik doe mijn hand Morrison

bijna op. Toch spookt dat lied weer door mijn kop. Nog ene dan, nog ene dan. Omdat ik het niet laten kan, echt hoor. Ik was het niet van plan. Maar ja, vooruit, nog ene dan. Nog ene dan, nog ene dan. Omdat ik het niet laten kan, echt hoor. Ik was het niet van plan. Maar ja, kom op, nog ene dan.

in de koffie, dan ben ik de room. Bist u als het vuurjoer, ben ik als een jonge boom. Bist u als een dingerooiske, dan ben ik als een kind. Bist u als een pluister, loopt die droom

ander pikje, dan ben ik als het kruis. Bist u klein als een tikje, dan ben ik een reus. Bist u als een luddig bootje, dan ben ik als het rooit. Bist u als een vroeg, dan ben ik luister als een woord. Du bist zo, zoals du bist, hooruit. Du bist

voor de bank, maar nooit het zicht. Ik ben wel misselijk van de stank. Wat gaaiers uit een klein café, die vecht op straat met de ME. Het is tenslotte hun eigen schuld, als ze voor niemand werken wilt. Niet voor een baas of voor een eer, maar nu je het zegt.

op zak, nu is het dood, gewoon kapot. Maar nu het zegt. Voor de familie is het rot.

Voor het licht op rood giet stof. De lucht.

0: dat stoplicht daar.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

Nou, het eten, als de afwasser was gedaan, ging opa naar zijn stoel, die hij bij het raam had staan. Dan wachten we tot opa zijn piepen had gestopt.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekker roek in. Schoen poetst, dat zelfs je sokken nog poetst. Wat aardig bent die van glas, waar hij kunt zien hoe lekker als het was. Maar mag staren mij er dan nog eens uit kunnen grijpen. En wat dacht hij van die op de man bleef? Je weet bij keels, die neem je ook wel eens mee.

aanhanger vol, gelaaien met zand. Stuitert op stroom, de wagen in held. De aarde die steeds wat naar onder toe velt. En ik haal in langs akkers.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. Vier opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie drie ballistische raketten afvuurde. Drie van de vier waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook twee leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook €19.000 schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dan nog een binnenkomend bericht. Sinds gisteren is de 18-jarige Svetlana N. vermist. Ze is voor het laatst gezien in de buurt van Hardenberg toen ze in een bruine Opel Rekord stapte. Getuigen hebben haar de vorige avond in kennelijke toestand gezien in verschillende kroegen in de stad. Vergezeld door een jonge man. Zijn signalement luidt, slank postuur, zwart haar, stoppelbaard en ontzettend knap. Haar telefoon is gevonden op een openbaar toilet langs de A1.

en Kortrijk. Weet ie waar, dat ie woont op Dreesties tegeliek. Zo werd de wereld vuilste vol, al die leu, het past me net.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

Schmidt en spiel ik zelf de steer. Met de señoritas elke oven aan het strand. Jong, dat is het leven, joh, hey, ben ik groot geland.

smaakt weer veel te goor. Maakt het voortkom, voortkom al die kloren. Nog één dag, dan nog ook echt voort.

Maar er meer ook nog één. Wat is dit dan? Gooi nu aan sloten.

Het is haafste mijn haat. Maar de zwaafkes ben er ook. Flying oog in lucht en fladder in spul. Het is haafste mijn haat. Maar de zunder en wiesboren reden. Dat ik midden in summer zo melancholiek ben als water.

is haast in mijn hart. Mijn meuren kan wel heel anders weten. Ze zijn de boom de regen altijd de zonne schiet. Het is haast in mijn hart, maar het heeft mij per se slecht te weten. Schoonsjes van goud, wat ding dang in de wereld.

Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

tweede hoesje bij de boom heb ik vogelfoto's zet. Weet je van op hoofdstand noem, keurig netjes op het red. Zei ik hier die foto weer, dan doet mij soms een beetje zeer. Tini, ik weet nog was toen deest. Draaide die nou mee en zeest. En kom 24 jaar, woon wie in dat oeske door. Ik zei, luivert, mijn idee.

is nog uit. Het loopt al kort. Wat geluk de buiten wil. Veel wenen schiever hoort. Daar stond winkeltje in het loog. Stond schoutje bij het knoel. Bij de klappen stond kroog. Veel wenen doet eerst niet deugd. Kept hij lijf, doe kept hij hoog. Zeg om tot een regenboog. Blijfs verrijd mijn tweede jeugd. Kat verdroom, de dikke dont. Gras en blomkes rondom rond. Woensdagmiddag met schierweer. Ging ter boeten duchtig hier. Toen was krekt zo dui was bruid. Kinder juchten zag in zwijt. Achter schuur een hutje bouwen. Spieken, klanten, sleepen, sjouwen. Dup zo stevig net geliek, jong en staak woord in briek. Stevig zang en vuten oil. Elk zien meug en elk zien dol. Het was verhaal de eerste moel, dat ik door mijn anker van roemte en verzilf dat tol. Door ik goud met wie kon. Schieren sprook, liep goed en kut. Zeker woord en kloor en wis. En wat te veel is, ken op stuurt. Zegt gewoon maar, zo was het is.

keur haar netjes op de tred. Zij ik hier, die foto weer, den doet mij soms een beetje zeer. Tini, ik weet nog wat toe deest. Draaide die nog mee en zeest. En kom 24 jaar, woon wie in dat oeske door. Ik zei, luivert, mijn idee.

Quando saranno i bambini veri. Moeder zei dan hij mijn bimi weg is. Moeder zei dan hij mijn bimi weg is. Dan wordt het stil.

0: beste. Wat zeg ik, wij moeten naar het westen. Jij moet naar het westen. En daar kom je aan bij ome Wiebo op Paramaribo. Waar wij gezellig een strandwandeling zullen maken. En dan lekker samen een pilsje pakken. Op Sint Maarten in het cafeetje Rembrandt, je weet het wel. Waar wij al die jaren onze schubben van de beuk hebben gelegd. Het is zomertijd bij ons op Paramaribo. Wij zetten de klok gewoon een dag terug, weet je. En dan gaan wij samen lekker de kontje heen en weer wapperen. En dan de salsa draaien. Je weet het wel, jongen. En als je zwemmen wil, dan neem je een duikje. En als je niet zwemmen wil, dan ga je gewoon weer terug. En luister, maak je vader niet kwaad. Je weet, die oude man, die wordt boos als je daarover praat. Laat hem toch, man. Hij heeft drie vrouwen te onderhouden. Ze noemen hem niet voor niks de Anton Heemboel van Paramaribo. Dat weet jij toch wel? Ach, dat lees je toch in de bladen, jongen. Ga niet boos worden. Blijf kalm, weet je. Anders dan schieten ze jou met een mes te plooien uit je broekje. Luister dan goed, man. Want ik ga weten waar je huis woont. Ik ga weten waar je bed slaapt. Ik ga weten waar je fiets, ja. Zeker weten. Maar ja, je weet wat het is. Je weet wat het is. De mensen willen mij niet geloven. Dan moet je komen kijken. Niet aan dit mokken en blijven daar in Nederland. Gewoon deze kant op komen. Nou ja, ik zal zeggen. Luister naar ome Wiebo uit Paramaribo. Ik weet niet waar die mensen gebleven zijn. Maar wij blijven doorgaan.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot, waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn drie orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

asiel. Beluisterst hem in jas kroeg en zat onder het kwiel. Toen was het van een old man, maar hij kwam ook niet. Waar is, ik zag die ogen, wat was ik dan blind. Ging ze met Noroes en keek ze die ogen moed. Geduldig moest ik wezen, ik haalde die snoet. Maar al gauw was het door wind, wie mij allemaal toes. Waar is, was het beste, wat ik

0: geen ein in hogeren, waar dat eigenlijk begon. Dat drassige verhol van een plas, dat echt nooit kon. Van een plas, dat echt nooit kon. Zomer 92, veel op morgen lang geen spat. Tot er bij mijn dam zomaar gaat in diek zat. Zomaar gaat in diek zat.
1: Gaat?
2: Ja.
1: Wat voor gaat?
2: Zomaar gaat.
0: Staak is het water, dat stroomde uit kanaal. Dit gaat van 20 meter omdat het geen op het land wil. Omdat het geen op het land wil.

freedom train of timber. Maar gewoon omdat night gone is dat razzige verol van die plas gewoon verzon. Heet met Nijs, door storm begon. Heet met Nijs, door storm begon. Heet met Nijs, door storm begon.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het lijkt erop.

Ich misschien nicht na lang onderwegs. Het was vast zijn eigen schuld. Den F-16 kwam van rechts. Ik.

kop dat ze een heel mooi pleitske door verum hebt hoe de zon. Ik zal zo zingen vaak.

0: Zo graag de beloofd gasten. We zijn namelijk bij de ooms zijn we van het bruidspaar. En we zijn lang niet te spreken, dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En door hem.
1: En zo is het.
0: Want
1: we zijn hellig.
0: Ja, rapperig zijn we.
1: Oh, grameterig in de pokkel.
0: Ja. En ook nog kwaad ook nog.
1: Oh.
0: Want je zit hier allemaal mooi te glanzen achter grote gebakjes en zo, waar een stuk droge was en komen met sigaren en sigaretten. Maar wij hebben geen kwaad gekregen.
1: Oh.
0: Nou.
1: En daar hebben we niet over te spreken.
0: En dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En door hem.
1: Oh.
0: En traditie in onze familie wil, graag de bruiloft gasten, dat wij als ooms altijd een lied inzingt voor welk bruidspaar dan ook.
1: En nou. Wie zal met dat mooie versjes?
0: En dat zingt het.
1: Oh.
0: En dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En dat doet.
1: En zo is het.
0: En als je dat geen kwaad krijgt, en als je familie komt met zo'n rijke traditie, dan dat je dat zeer graag de bruiloft gasten.
1: Oh.
0: En vooral met name graag bruidspaar. En dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En dat doet. En ik zeg tegen oom Roef, wij ontkomt er niet aan, kort of geen kort. Wij hadden erin.
1: Oh.
0: En wij hebben ons lied erop aanpast dat wij geen kort gekregen hebt.
1: En dat heb je.
0: En zodoende.
1: En daarom.
0: En dat doet.
1: En zo is het.
0: En en we hebben er ook nog geen ander aan het lied die van maakt, zal ik je vertellen. We hebben het op de ABC gedaan.
1: Nou, dat was geen één.
0: Hoe kwamen we erop, hè? Nou, om mijn hoofd, pak hem er maar bij.
1: Ja.
0: Papier is. Zo.
1: Nou.
0: Op de ABC doen we. Nou, klaar om erop.
1: Ik heb al.
0: Goed.
1: Zo hoog mogelijk klaarmaken.
0: Dat dacht ik en dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: Enorm. En we beginnen met de A.
1: Oh.

0: Is ook niks gewonnen, dat Corrie dat niet los.
1: Oh. I, dat stiet voor Eppie, Appie's jongste broer. F stiet voor verkollen, voor heb gung feest niet deur.
2: Het lieve moederneus.
0: Oh, maar. En dat dit.
2: Oh.

0: rock niet dus.
1: Nee. Hij had geen oren gedaan.
0: Nee. I is van oom Ines, een hele beste man. I heeft geen kaart in kregen, I weet er is niks van.
1: Nee. Geweldig beste spreken. Jee.
0: Jee is niet voor Jantino, wat jammer dat ik haar mis. Albert Muzies weten dat ze zwanger van de mis.
1: Ja hoor.
2: Ik zei je vertellen, die kunnen nogal als een beetje zien.
1: Ah jongens, allemaal.

0: dum da dum. Er is je denk wel opvallen door je gefeliciteerd hebt. Nou, de N.
1: N.
2: N is van Nivea, dat is lekker op de hoed. Betta smeert het Albert kus per ongeluk op de stoet.
0: Oh, jong Albert heeft er nog wel 14 dagen voor de hals reuken.
1: Maar ja, toen reuk Albert ook een keer lekker door de hals.
0: Ja, zo, zo is
1: je
0: dat.
1: Je kunt er ook niet bij wezen, ja.
0: Och, man, schijnt goed.
1: Hé?
0: Nou, de O.
1: Oh.

0: ook niet. S dat stiet voor Sneepop, de naam die Bertha kreeg, toen Albert met haar vrijen wol achter in de steeg.
1: Sneepop, omdat Bertha zo'n warme persoonlijkheid is, zeg maar, hè?
2: Oh, het straalt eraf.
1: Oh, jong.
2: De thee.
1: Wat thee?
2: Thee.
1: Heb je nog geen thee?
2: Van, wat, hè?
1: Heb je nog geen thee?
2: Geen thee?
1: Is dit nog geen thee, hè? Ik heb toch ook liever koffie, dat we doen geen thee.
2: Nou ja.
1: U.

0: Dankjewel.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ons mooie clowntje. Maar of dat zo blijf, Oelijn is altijd afhankelijk van wat een ander roeg heeft. Uw toekomst is onzeker. Wat zal het lot u brengen? Maar blijf vooral toch Annie. En blijf nog langer zijn.

de Nightow. Soms smakt de leegte die stief benauw. Wissen van vrouwen, dat nog altijd zie je. Kies met de kop, schud met de deur.

toch wat? Marie trok daarop de wereld in, al was het met een duidelijke tegenzin. Ze rotzooide nog wat aan hier en daar, maar ja, zoals bij Klaas kwam ze echt nooit meer

0: stop.
1: Trek de vieze les u dit lied. Blief niet hangen in die verdriet. Doe als Marie, dan weest vast al wist.

De eerste tijd was alles tussen ons nog koek en ei. Op heel de wereld was geen lieve magie voor mij. Wij bleven altijd bij elkaar, zo vast als ik weet niet wat. Want die waren mij en ik was hoe nog lange niet zat.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwachter druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
1: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken. Ja.
0: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als vijfde. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

gebroken was en eingeliemd en tweedehands. Streel mich umsichtig, het is zo voorbij, het ken ik zelf.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
1: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
0: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
1: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt, dus het is wel leuk om mee te maken.
0: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kanthout kwam in 3.31 en 89/100ste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

voelen. Ooit kwamen overeen, sluit me op de bek. Ik haat verdorie, ze is nooit zo gek. La de zat, la, la la la, ben la de zat, la, la la la, volgens mij.

Nou, nu wie ik nooit naar Roes kriegen, pokken voor raden. En die kameroden, ja, die ben maar aan laden. Tjes aan nog vaden, over de rut. Mijn sleutel is weg en de auto is op slut. Den moment staan de route in sloon. Zodat ik den eindelijk wel naar Roes kan gaan. En zien achterhoek met een boot kabool.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Aman Afsaroglu.
1: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet, kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
0: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
2: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
3: Hoe vond jij het?
4: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus dat is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
0: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Ze zegt, hij is een wiesneuze. Van mij mag ze dat zeggen. Zo ben ik heb geen keuze. En ik heb ook geen zin om het uit te lenen.

Dat hebt die wief een grote zonnebril. Groter dan het textiel aan hun billen. En de koperen ploer die bakt door zijn Renault. Toch kilo op, ik zit mijn stamcafeentje op. Plastic piepel, zonnebank voor gebakken. Blief met één cola de hele middag plakken. Oh.

0: papa dan een vrouw.
1: Dat waren zijn land achter de wolken. Met een hoes met twee deuren. Ging een van die deuren open. Dat stinkt er gaat te gebeuren. In het hoes woonde een wolf. En een wolf en een vrouw. Die leefden wie de wind. Met warmte en met kou. En als het volle maan was, dan kostte de wolf huur. De vrouw met hollen in het rond, achter gesloten deuren. En in een telefooncel neef het huske, niemand weet wie het kan, veranderde de wolf in een weerman.
0: Weerman.

0: Rolle in het hoer.
1: De kerel is echt verschrikkelijk. Kom de wolf maar weer toes. Met de stachtigste been ging de wolf snel naar binnen.

0: immer. En dat viel er toch wel zwaar. De moos gaat gebeuren, toen ik Arthur op uitzending gemist. Lisbeth Holle verzon op een nacht voor de weerman in de list. Met bloed, zweet en tranen, nee, het is geen mop. Vrouw Holle met donder en bliksem bloost de telefooncel op. Van de weerman is nooit meer gehad gehoord. Maar al horen zijn er nog genoeg.
1: Inderdaad.
0: En als het is gesneeuwen, dan had vrouw Holle nieuwe dekkens gekocht. De moraal van deze mythe, een telefooncel is niks gedaan. En dat is dan ook de reden dat die dingen niet meer bestaan.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

was tegen het laatste van april. De zon spargelde dus ook stil in het water. Van de wieken, de meren en de moeren. En gooi maar ook al groot als dit maar zo. Werd de roodkikker in een hol. Bijzonder kikker dik op je geboden. Met moord en doodslag rondom rond bleef dik op je toch goud gezond. Hij werd al groter vol van lust en drang naar grote doden. Het was het gevolg van een verbonden oogsprook tussen kop en kont, om wat maar even eetbaar was, verhaal uit te versmoren. Kikkers zijn eruit, die blieben, reken ik wat blijft, dat blijft. Het zal het in mijn Bijbel schrijven, want er staat dat ook op schrift. Zo vrat hij met zijn ogen dicht, aantogen vijf moor zijn gewicht, en zo werd kop hem storig, bij Lutje naam moet dikker. En boeten des nog 100 bootjes erbij een stitje kwiet, zo was hij op een goeie dag. Maar zo'n lutje kikker. Hij haar gooien wijd en gooien verstaand van onder of van bovenkant of van des eeren ondoorgrondelijke ween. Gooien wijd van kommer of van kwel, maar echte dik op komt er wel. Als hij bij vuurboord zeker is van zo'n begooid en zegen. Kikkers zijn eruit die blieben rikken, ik wat blijft dat blijft. Ik zal er in mijn Bijbel schrijven, want daar staat dat ook op schrift. Voor elke eind komt het een uur, dat het tijd wordt voor het avontuur. Het leven is er om te leven en beleven. Door ging ons lutje gruine vent, de wereld is ja zonder eend. En wel wil wat berieken in de wereld, moet ze ook geven. Hij kwam tot in mijn appelhof, een liester vloot een luid vol lof op zon en zoligheid. Een 100 lui verlusten, mijn tuintje is een wondersteen voor een kikker op toenee. Is door gelegenheid genoeg om even uit te rusten. Een beelden van gewas en geur, van achter neemt goud als vuur. En meer van het lutje kikkertje bij zin. Ik opende mijn boetendeur, soms is een dag vol willekeur. En ongemaakt hupde mijn lutje kamer ook nog binnen. Wat weten mout, komt met de tijd, maar zo was het eindelijk zoiets. Mijn stevels lagen al een holle zet op om te wachten. Wat wij de noodlot van verzaun, ik was van niks, wat kon ik dan? Ik zette mijn stevels weer in het heer en glad op mijn gedachten. Dat ik omtrent een half jaar lood dat mijn stevels weer nodig was, vond ik Lutje Kikkertje, uitdreugd, een mummie. Ik heb hem al voorzichtig heenvlijt op mijn rood verloren lappie. In doorzichtig plastic een deusie dan. En weer een halfje loter heb ik hem plechtig overdrogen aan mijn schoonzus. Vuur die verzoon, zei ik. Hij is wel dood. Maar wat doet dat af? Dood gewoon weer haar moe. Er komt een tijd, daar gaan we dood. Maar door hem doorlijk nog geen nood. Wat komt, dat komt. Die loten zag je niet lusten uit bedaden. Of wat nu ook 100 jaar, mijn stevels liggen voor je kloor. Mijn boetendeur staat uit die daan, als het is om te staan. Een dag of wat, dan is het wat doen. Een zucht, een snok, een laatste troon. En den portiet, dat die zo storen gaan verdrukken. Dat doet mij den vanzelf verdrooid, maar ik zel je eerden met een luid. En door ken ik mij den ja weer, geweldig op verheugen. Kikkers zijn eruit die blieben rekening, ik wat blijft dat blijft. Ik zal het in mijn Bijbel schrijven, want er staat dat ook op schrift.

bij de bedstij en ze nog toegefluisterd. Kom maar vast, ik kom te wonen. Maar ze bleef ondanks de woorden die ze sprak en haar hart op het kerkhof gebrak. En dat ovend, en dat ovend, en dat ovend.

nog fuste mooies. Witte waarom oude dagen in een leven. Duk zo lang zien en zo stil. Waarom ze hopen.

Du pakte het mijn arm. Ik kreeg het koud en warm. Maar ze zag, ik moet nu gaan.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona vier keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

door, bij de dinkel in het zand. Zit ik hier eenzaam op de rand. Het is nu 50 jaar na tijd. En ik raak me niet die weemoed kwijt. De va, die is er ook niet meer. Heel hij zich vereeuwig neer. Meer, wat is blem, is het zand. Met de dinkel aan de rand. Het onvolprezen lutterzand.

Weet ze nog wie schoen het wou voor voetbalde op de plei? Weet ze nog wie schoen het wou voor fietsde naar de Brunse Marij? Weet ze nog wie schoen het wou die Roebeek met dat zilverzand? Het wou bekans neef de duur, schunder es het schönste strand. Maar weet ze nog wie schoen het wou die schitterend witte oombeswij? Weet ze nog wie schoen het wou door mijn ruk op de slij? Weet ze nog wie schoen het wou verrulsde in de snij? Doe op snijbul en peperde me in met veel gelach

En ik dacht sowieso veel ouders. Mijn lieve God, wat is dit? Weet ze nog wie schoon het wordt? De komst toes met een eerste vriendin. Weet ze nog wie schoon het wordt? Die verleefdheid dat prille begin. Weet ze nog wie schoon het wordt? Die vrung wordt alles voor dich. Ik stond even buitenspel. Dat was net zo fijn voor mij.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: lange moorden van maken.
1: Nee, we maken er een lange moord van.
0: Ja. De hulden en de broeken en de duiten naar elkaar.
1: Ja.
0: En de eerste couplet.
1: Dat gaan wij.
0: Ik overschreef moet kraant. Was een artikel van René Dijkstra of zo, gelukkig.
1: Oh ja, die schrijft zelf ook wel eens wat.

lang genoeg. Het tweede ging over computers. Dan heb ik overgeschreven: moet de handleiding van mijn al wat verouderde computer. Nu dat hoor.

0: meer dan 50 in de zaal.
1: Hou je stil, jongens.
0: Jongens, hebben we hier toch niks? We zitten mooi onder elkaar.
1: Gaan we zo weer? Nee.
0: Bent er nog jagers?
1: Je kunt beter iemand anders zeggen.
0: Boeren, nou.
1: Je kunt er beter uitvangen. Nee, je kunt er ook niet meer uitkomen, ding worden, jongens.
0: Is dat vreselijk? Want vissers met schurken en jagers nog meer. En boeren komt hem in de regen gesmeer. Nou, en kijk, deze plantjes, die mogen hier niet voort. Spuit liever

zit ik dan op vrijdag? Ik kiek de klas wat rond.

het rood het bos met ziekons hebben. En ook doe ik nu eens de nachtegaal, de oibers en de herten. Een penenvolgen, een oinschip blauw, dan denk aan kinderjoren.

Wodka, gooien, willen, fantasie en nog veel meer. Is het hier in Polen, Griek, Grunzielaat, daar heerst dezelfde sfeer. Voor de Bjerza en de Narev, hier zo'n wiedergom. Door klinkt mijn stem wat zachter en klokken klinken stil te stom.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn.